was een grijs op bastuka. Omos men egeida, ais poti vesinko. Kes calor tontenako, os no taba bastuka. Studas por nepivensa, gecedins, mas de apoia. Mareti.